Zij testen de kerstkusten. Het wel wel eens hoe dan toen testen. Zijn het kijken met de iemand te keer. Toen is het tegen.